hem die kaven zo, hè. Want dan ben je die tekst, dan ben je die zijn popox, wat daar nu. Want onze boot zit dus gehuft, die per Nivelland is aan het kutterel, joh, je tutsen af aan. Popox, wat daar nu nog af aan. Ze hebben die moedje leeuwen toekomst onder de doel, die brengt die paar kaart. Woem, lief dat daar nu. Kom in, parakken eens aan.